0: Ook zo meteen kwam hij achter. Kijk eens hier op de aangel wacht die in die taak kwam. Die jammer hier ook al hier om is het kadde die licht zie ik zo van. Ik ben al aan het in die tijd uit lachse man nog zoeken. Die natta kan ik zijn ook aan de man niet aan ik doen nog kastuta. Om niet dat te begrijpen in de taak kwam in waar lo in de via. Hoe van al lo. Die niet zo'n reet ik ben hier kocht op de ding niet zo. Zo'n kaptio. Tana. Dat kan maar ook niet op de oorzien dat ik nu op de oorzien kan. Toch zo'n eerste man is ook creatief. Ook houdt die loop in het lied zo'n eerste man. Ik vind het echt kwaad. Ik heb nog echt zo'n houdt die ook. Ik heb ook zien maar ook. Hij heeft het niet zo'n toen naar hem. Korean achter een jonge taal en een lied achter mij. Hij heeft het niet zo'n toen naar hem. Hij heeft het niet zo'n toen. Ik ben nog meer taal. Ik wil aan mijn huis dat ik ben. Ik wil ook zo van je gaan. Ik wil niet talen. Ik wil ook. Dan met taam naar het halak op. Kan ook kan het taal.
1: Ik bloem je dat toch zo naartoe in het jaar. Sakkipalang mata isumanang itulunit. Kan het in het jaar maar ik zo naar takak palang mat. Kan ook isumagi bibli ubloem.
0: Tijma. Op die valjaan in de afgelopen man. Ik heb het valjaan Ik heb het valjaan. Kan het in het jaar in je ratten of zo? Ik weet niet of je een naam en je doet al ik ken het toen als lang het jaar zo. Ik ben over het man, het is zo net als het is aan het zo. Maar dan met dat we gaan niet om aan wel of ze maar nu gaan het jaar zo. Ik loop dat er aan het jaar toch zo te gaan niet zo. Ik loop dat er om aan goed doen, ik wil of ze maar niet zo. Ik loop dat daarop daar. Ik ben hier op Sotalo, ik ben hier op Atalare of Sungalo, ik ben hier op Sungalo, ik ben hier op Sungalo. De man is dood, ik ben hier op Sungalo, ik ben hier op Sungalo, ik ben hier op Sungalo, ik ben hier op Sungalo, ik ben hier op Sungalo, ik ben hier op Sungalo, ik ben hier op Sungalo, ik ben hier op Sungalo, ik ben hier op Sungalo, ik ben hier op Sungalo, ik ben hier op Sungalo, ik ben hier op Sungalo, ik ben hier op Ik heb het niet gezien. Wil ik jaren maar achter.